0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Fransjo van Kouk Nagmerries, bye bye baby.
1: Wanneer jou werk, leef en speelruimte se skoonmaak vir jou 'n uitdaging is, is Jackie's Cleaning Services jou oplossing. Jackie's Cleaning Services se opgeleide personeel spesialiseer in skoonmaak, stryk, skottelgoedwas, skrob en mop van vloere, stofsuig en was van matte. En hulle gebruik al eie skoonmaakmiddels en stofsuiers. Hoë standaarde, streng reëls en stiptelikheid is Jackie's Cleaning Services se lesse. Vind meer uit oor al Jackie's Cleaning Services se dienste deur 021-855-55 72 te skakel. Skoon, skoner, skoonste. Skoon, skoner. Jackie's Cleaning Services.
0: A friendly reminder of your Schmidhalzer breakfast battle currently ongoing. We've got an iconic rock song, Arctic Monkeys with Do I Wanna Know versus the Kid Laroi and Justin Bieber with Stay.

0: Shoot.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons.

0: Stamstemme, ek het gejok, ek kort jou, Celine Dion was voor dit, I drove all night, so speciaal vir al die manne wat op die pad is, en die vragmotorbestuurders, dan stook gehad, Pink, Sir Raise Your Glass, en hier die tweede uur van jou daily date, saam met my Christie, begin met Sia, Move Your Body. Middag sê, hoop het gaan sommer baie goed met jou so op die donderdag, het gaan baie goed op die paai, wat die verkeer betref, daar is nie iets wat ek kan rapporteer, wat een ernstige probleem is nie, hier en daar is stilstaande voertuig, maar ook nie is veel van hulle, wat langs die pad staan nie, so daar is rarig geen ernstige probleme op ons paie wat kan rapporteer nie. Onthou waar jy ook al beweeg en daar is dalk een ernstige probleem wat jy raak sien, wat nou nie hier by ons beskikbaar is, wat ons nou nie sien nie, dan laat weet jy my gerus asseblief met ons WhatsApp lijn nommer 021-100-6936. Daar kan ons allemaal waarsku wat op die paie is. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud. Payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishan Yama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 Rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
2: Your community station. This is Elderberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.